0: Dan kunnen we de muntjes komen die ondervinden. Hoe aan de kui loha alle grimo? Nou, moest ik ook maar loha alle grimo?
1: Wat nou, loha?